asielzoekers moeten betalen. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met ballistische raketten. Daarbij is één iemand om het leven gekomen toen een flatgebouw werd geraakt. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit van de Russen was, vooral een warmtecentrale. Ook zegt hij dat hij niet is gewaarschuwd voor de raketaanvallen door westerse bondgenoten. Dat gebeurt normaal wel, waarom dat nu niet zo was, is niet duidelijk. En goed nieuws voor de Oranje Leeuwinnen. Ze hebben zich geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK voetbal van volgend jaar. Nadat ze afgelopen vrijdag met 8-0 wonnen van Hongarije, werd de return vanavond in Tilburg opnieuw een makkelijke zege met 3-0. En dan nog het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 8 in het binnenland en 12 aan de kust. Het kan plaatselijk mistig zijn. Overdag wordt een mooie herfstdag met bewolking, maar ook ruimte voor de zon. En opnieuw warm voor de tijd van het jaar, 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: Sky Radio zo gevonden. Via elke smart speaker.
1: Je hoeft maar één ding te zeggen tegen Google, Alexa of Siri. Speel Sky Radio.
2: Non-stop muziek? Goede keuze. Dit is Sky Radio.
0: 24/7. Non-stop greatest hits. Dit is Sky.
1: Sky Radio Nieuws. 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Bij een explosie in een flat in Amsterdam is iemand gewond geraakt. Waarschijnlijk door glasscherven, zegt het parool. De klap was tot in de wijde omgeving te horen en de schade is enorm. Alle voordeuren in het trappenhuis zijn eruit geblazen. Bewoners zeggen tegen de krant dat ze denken dat de explosie te maken heeft met een nieuwe buurman met wie er vaker problemen zijn. Ons land is niet klaar om grote militaire transporten te vervoeren, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Terwijl we dat volgens NAVO-afspraken wel zouden moeten kunnen. Vervoeren lukt wel, maar niet zonder dat het ons dagelijks leven in de weg zou zitten. Bruggen zijn te zwak, viaducten niet hoog genoeg en onze spoorlijnen liggen bijvoorbeeld te dicht naast elkaar. Als er niks langs het transport kan, kunnen treinen bijvoorbeeld niet rijden. Er is minimaal 9,8 miljard euro nodig om aan alle eisen van de NAVO te voldoen. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met ballistische raketten. Daarbij is 1 iemand om het leven gekomen toen een flatgebouw werd geraakt. 17 mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit van de Russen was. Vooral een warmtecentrale. Ook zegt hij dat hij niet is gewaarschuwd voor de raketaanvallen door westerse bondgenoten. Dat gebeurt normaal wel. Waarom dat nu niet zo was, is niet duidelijk. En fans van Michael Jackson, opgelet. Er komt een nieuwe documentaire over de King of Pop. Die gaat over zijn optreden tijdens de Super Bowl in 1993. En bevat nooit eerder vertoonde beelden van de zanger en zijn team tijdens de voorbereidingen. De docu is vanaf februari 2027 te zien. En dan nog het weer. Het is droog, maar kan plaatselijk mistig zijn. Het is zo'n 8 graden. Overdag wordt het een mooie herfstdag met bewolking, maar ook zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Met meer onderzoek kunnen we dit veranderen. Want elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Ga naar hartekind.nl.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio Nieuws. 4 uur.
3: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Het is vandaag extra goed opletten of jouw bus of trein wel rijdt. Het streekvervoer gaat namelijk staken. Ze zijn het niet eens met nieuwe plannen van hun werkgevers. Die willen bijvoorbeeld onbetaalde pauzes en minder betalen als iemand ziek uitvalt. Buschauffeurs, machinisten en ander personeel staken tot en met de kerst iedere week 1 dag. Maar welke dagen dat precies gaan zijn, weten we nog niet. In Amsterdam is bij een explosie in een flat iemand gewond geraakt. Waarschijnlijk door glasscherven, zegt het Parool. De klap zou tot in de wijde omgeving te horen zijn geweest en de schade is enorm. Bewoners zeggen tegen de krant dat ze denken dat de explosie te maken heeft met een nieuwe buurman met wie er vaker problemen zijn geweest. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met ballistische raketten. Daarbij is 1 iemand om het leven gekomen toen een flatgebouw werd geraakt. 17 mensen raakten gewond. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit van de Russen was, vooral een warmtecentrale. Ook zegt hij dat hij niet is gewaarschuwd voor de raketaanvallen door westerse bondgenoten. Dat gebeurt normaal wel. Waarom dat nu niet zo was, is niet duidelijk. En een apart moment tijdens een persconferentie van het Witte Huis. De nieuwe woordvoerder deed het voor het eerst en dat ging niet zo lekker. Ze was erg zenuwachtig en zelfs zo zenuwachtig dat ze president Trump verwarde met haar echtgenoot. Ze zei, de president, sorry, mijn man is hier ook, als antwoord op een vraag. Ze kon er zelf wel om lachen en de president zei achteraf dat hij vond dat ze het goed gedaan had. Dan nog het weer. Het is droog en het kan plaatselijk mistig zijn. Het is zo'n 8 graden. Later vandaag wordt het bewolkt, maar er is ook ruimte voor de zon. En het wordt zo'n 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: En nummer 1 non-stop.

0: non-stop greatest hits. Of een van de themastations van Sky. Zoals love songs, zeros and tens, summer hits, smooth hits, non-stop at work. En ja, zelfs Christmas. Natuurlijk pak je ook het laatste nieuws mee uit de wereld van muziek en entertainment. En speel je mee met de leukste winacties. De Sky Radio app, waar alles in zit. Download hem ook. Dit is Sky.
1: Sky Radio Nieuws. 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Het is vandaag extra opletten of jouw bus of trein wel rijdt. Het streekvervoer gaat namelijk staken. Ze zijn het niet eens met nieuwe plannen van hun werkgevers. Die willen bijvoorbeeld onbetaalde pauzes en minder veel betalen als iemand ziek is. Buschauffeurs, machinisten en ander personeel staken tot en met de kerst iedere week 1 dag. Maar welke dagen dat precies gaan zijn, weten we nog niet. 3/4 van de gemeente geeft helemaal geen toestemming voor vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Ze mogen uitzonderingen maken, maar de meesten vinden het duidelijker voor inwoners om het helemaal niet toe te staan. Dit jaar is er voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. Alleen lichtvuurwerk, zoals sterretjes en professionele vuurwerkshows, mogen nog. In India zijn 13 mensen verdronken doordat een boot kapseisde. Meeste van hen waren kinderen. Het gebeurde op de bekende rivier de Ganges. De boot bracht mensen over het water naar een dorp waar een feest was. 6 mensen konden worden gered. De politie onderzoekt nog hoe het zo mis kon gaan. En fans van Michael Jackson, opgelet. Er komt een nieuwe documentaire over de King of Pop. Die gaat over zijn optreden tijdens de Super Bowl in 1993. En bevat nooit eerder vertoonde beelden van de zanger en zijn team tijdens de voorbereidingen. De docu is vanaf februari 2027 te zien. En dan nog het weer. Het wordt een mooie herfstdag vandaag. Veel zon, in de middag wat meer stapelwolken. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio Nieuws. 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In vrijwel het hele land rijden vandaag geen streekbussen door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag blijft het stadsvervoer grotendeels rijden. Vakbonden FNV en CNV voeren actie vanwege de vastgelopen gesprekken over een cao. Aan de staking doen zo'n 13.000 werknemers mee. Bij AI-bedrijf OpenAI is een medewerker opgepakt voor spionage. Hij had in een vergaderzaal een opnameapparaatje verstopt. Dat zat achter een televisie weggewerkt. De FBI onderzoekt de zaak. OpenAI zegt geen aanwijzingen te hebben dat gevoelige bedrijfsgegevens zijn buitgemaakt. De opgepakte man kan maximaal 5 jaar cel krijgen. De knobbel die is weggehaald bij paus Leo XIV is kwaadaardig. Dat heeft het Vaticaan laten weten. De paus onderging een operatie waarbij een deel van zijn rechterlong werd verwijderd. Volgens het Vaticaan verliep de ingreep zonder complicaties en lijkt de paus goed te herstellen. PSV heeft in de Champions League met 1-0 verloren van RB Leipzig. Ivan Perisic miste voor rust een strafschop, waarna Brian Gruda een kwartier voor tijd de enige treffer van de wedstrijd maakte. PSV blijft daardoor steken op 1 punt in het toernooi. Vanavond is Feyenoord aan de beurt. In Rotterdam speelt het tegen het Italiaanse Como. Het weer belooft een droge en vooral zonnige dag te worden. Daarbij wordt het zo'n 17 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Voorthuizen en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
4: Er zijn op dit moment geen flitsers.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Kon je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
0: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen?
6: Draken temmen in het Verre Oosten.
7: Of nee, juichen voor Oranje.
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuis-in, mooi wonen.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
12: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
16: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
19: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
20: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
19: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
21: Ah, hier kan het.
19: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
22: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules, 196 stuks, voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Goedemorgen, het is 6:30 op woensdag 14 oktober. Ik ben Harry van der Heijden. Straks een blik op de weg en we kijken ook naar het nieuws. Maar eerst naar de hopelijk goed nieuws show van Robert de Vries. Onze weerman Robert, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Nou, ik zal even aan het rad draaien, Harry.
5: Nou, en waar komt die op uit?
12: Nou, die komt toch echt wel uit op best wel wat ruimte voor de zon vandaag. Dus het is zeker wel een goed nieuws show als je natuurlijk ook van die zon houdt. Het blijft overal droog. En als je kijkt naar de temperaturen, die liggen ook nog eens aan de hoge kant. Zo'n 16 tot 18 graden. En met name de noordwesten en de kust waait het af en toe vrij krachtige windkracht 5. Maar voor een dag midden oktober hebben we niks te klagen.
5: Nee, zeker niet. Ja, gisteren hadden we de emmer met motregen die leeg werd gestort over Nederland. Die is ook echt leeg toch nu?
12: Ja, die is ook zeker voor morgen nog steeds ook leeg. Want morgen gaat de temperatuur denk ik nog ietsje verder oplopen, Harry. In het zuiden, misschien ook wel in het midden van het land, 20 tot 22 graden. Dat is toch echt wel weer behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. We zien wel weer vrijdag dat er een storing over gaat trekken met enige tijd wat regen. Op zaterdag vallen er buien. Temperaturen die gaan in het weekend wat omlaag. Naar zo'n 14 tot 15 graden. Maar dat is dan weer normaal voor de tijd van het jaar. En volgende week dan komt er weer een hoge drukgebied op de proppen. Dan lijkt het lange tijd droog te blijven. Met ook geregeld zon. Dus af en toe een paar deukjes in het herfstweer. Maar over het algemeen ziet het er zeker niet verkeerd uit.
5: Heerlijk, Robert, dankjewel. Dan door naar de ANWB. Hoe is het op de weg? Horen het van Wijnandswaan.
24: De ochtendspits is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Tempel en Zaltbommel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk 9 kilometer file met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht en de werkzaamheden aan de Zuurhofbrug veroorzaken file op de A15 richting de Maasvlakte. De extra reistijd is daar 10 minuten.
25: Sky Radio Flits Update.
26: Flitsmeister.
5: Er wordt geflitst op de A17 richting Moerdijk bij 7.0. De A58 richting Goes 164.4. En ook op de A67 richting de Belgische grens bij 18.2.
25: Sky Radio News.
26: In 1 minuut.
5: Er wordt gestaakt in het streekvervoer. Dat betekent dat er in grote delen van Nederland nauwelijks bussen rijden. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden de bussen wel. De longknobbel die bij paus Leo XIV is weggehaald was kwaadaardig. Dat heeft het Vaticaan laten weten. Bij de operatie is een deel van zijn longen weggehaald. En dat is volgens de artsen goed gegaan. En driekwart van de Nederlandse gemeenten geeft rond de komende jaarwisseling geen toestemming voor lokaal vuurwerk, heeft het AD uitgezocht. Het is niet bekend hoeveel aanvragen voor ontheffing er zijn binnengekomen. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 6:53.

0: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
1: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
0: Oei, ik voel de bui al hangen.
1: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
0: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
2: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
3: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
8: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
10: Bij Euro.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De grootste energieslurpers in huis?
2: Wat kost al die kleding nou echt?
3: Wat heb je nog aan zonnestroom?
4: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Disney in Concert keert terug naar de Ziggo Dome. Op 20 december is het tijd voor het meest betoverende concert van het jaar. Met al je favoriete Disney hits, een groot live orkest en topsolisten als Carlo Boszhard, René van Koten en Marlijn Beerdenburg. Mis het niet en boek nu op disneyinconcert.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Dit is Sky.
8: Sky Radio Nieuws. 7 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. In vrijwel het hele land rijden vandaag minder of helemaal geen streekbussen. Chauffeurs leggen het werk neer uit protest tegen vastgelopen cao-onderhandelingen. Vakbonden verzetten zich onder meer tegen onbetaalde pauzes, langere diensten en roosters die pas kort van tevoren bekend worden gemaakt. De acties gaan naar verwachting wekelijks door tot de kerst. Steeds meer universiteitsstudenten gebruiken AI om hun afstudeerscriptie te maken. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 1 op de 5 recente masterscripties voor het grootste deel door AI is geschreven. Bij 6% van de onderzochte scripties zou zelfs bijna de volledige tekst van een chatbot afkomstig zijn. Onderwijsminister Letcher noemt dat fraude en vindt dat universiteiten harder moeten ingrijpen. De dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland moet zo snel mogelijk worden teruggedraaid. Dat heeft premier Jette gisteravond gezegd in de Tweede Kamer. Volgens hem is het onbegrijpelijk dat de Amerikanen extra Russische diesel inkopen, terwijl er juist sancties zijn tegen Moskou om ervoor te zorgen dat de oorlog met Oekraïne stopt. En 3/4 van de Nederlandse gemeenten wil rond de komende jaarwisseling geen uitzonderingen maken op het landelijke vuurwerkverbod. Uit een rondgang van het AD blijkt dat 261 van de 342 gemeenten geen ontheffingen willen verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Belangrijkste reden voor het niet toestaan: er is te weinig tijd en personeel om eventuele aanvragen goed te kunnen toetsen. Dan nog het Sky Radio weer. Het belooft een droge en vooral zonnige dag te worden. Daarbij wordt het zo'n 17 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 1 over 7.
7: Sky Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk over 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De werkzaamheden bij de Stuurhofbrug op de A15 richting de Maasvlakte veroorzaken file. De vertraging vanaf de Thomassentunnel is nu een half uur. Al het verkeer wordt er via de vluchtstrook geleid. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
7: Sky Radio Flits Update.
8: Flitsmeister.
9: Er wordt geflitst op de A17 richting Moerdijk bij 6.8. De A27 richting Almere 108.1. De A28 richting Zwolle 59.8. De A28 richting Hogeveen 160.5. En als laatste de A67 richting de Belgische grens bij 18.2.

0: nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het loopt vast op de A27 van Breda naar Gorkum. Door een ongeval heb je voor Nieuwedijk 3 kwartier extra reistijd. Het weer, het wordt een droge en zonnige dag. Daarbij gaat de temperatuur richting de 17 graden. Een 27-jarige man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor meerdere misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw en een poging tot doodslag. De rechtbank acht hem verminderd toerekeningsvatbaar door psychische stoornissen. In het Limburgse Heidhuizen heeft de politie een drugslab ontdekt na een anonieme tip. Het lab werd bij de inval niet gebruikt en er zijn ook nog geen arrestaties verricht. En de Oranje Leeuwinnen hebben gisteravond opnieuw gewonnen van Hongarije in de play-offs voor het WK voetbal. Al werd er minder gescoord dan in de eerste wedstrijd. Toen werd het 8-0. Nu bleven de vrouwen steken op 3-0. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
13: En, al lang last?
14: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
13: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
14: Ik heb geen idee.
15: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
16: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
15: Dan is er Mensis, de zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
18: Wie was er aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
2: Thuisbatterij,
3: einde salderingsregeling,
2: terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Goedemorgen, het is 7:55 op woensdag 14 oktober. Ik ben Harry van der Heijden. Straks een blik op de weg en het nieuws. Maar eerst het weer, Robert de Vries. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Kunnen we vandaag zonder paraplu op pad?
8: Ja, dat kan eigenlijk altijd wel. Maar je hebt hem waarschijnlijk nodig voor de regen. Nou, regen gaat er vandaag zeker niet vallen. Tuurlijk ook het OV is aan het staken. Je kan prima op de fiets, als het mogelijk is natuurlijk, naar je werk. Want misschien woon je wel heel ver weg van je werk. Maar dat ziet allemaal wel goed eruit vandaag. Het is droog met best wel wat ruimte voor de zon. Gaan ook wel wat wolkenvelden overtrekken in de loop van de dag over het oosten en zuidoosten. Maar zoals gezegd, geen regen. En als je kijkt naar de thermometer, Harry, 16 tot 18 graden. Dus we hebben echt niks te klagen.
7: Nee, en dat klagen, dat hoeven we voorlopig ook niet te doen.
8: Nee, het lijkt me of de nazomer geen afscheid wil nemen. Want morgen gaat de temperatuur gewoon nog ietsje verder omhoog. Midden en zuiden van het land 20, misschien lokaal wel 22 graden. Met ook best wat ruimte voor de zon. Over het westen een paar wolkenvelden. Vrijdag dan gaat er wel een storing overtrekken met eventjes wat regen. Maar ik denk in de namiddag vanuit het westen alweer opklaringen. In het weekend met name op zaterdag enkele buien. Voor de rest ook wel af en toe ruimte voor de zon. Wel gaat de temperatuur in het weekend omlaag naar 14 naar 15 graden. Maar dat is eigenlijk heel gemiddeld voor de tijd van het jaar. Dus het ziet er allemaal helemaal niet verkeerd uit.
7: Robert, dankjewel. Hoe is het op de weg? Geworden het van Wijnandswaan bij de ANWB.
9: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 richting de Maasvlakte tussen de afrit Riede en de Suurhoofdbrug 6 met daar een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk 18 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A27 van Breda naar Gorkum. Door een ongeluk tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 4 kilometer met een kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Oostgeest en Kaagdorp een half uur vertraging in 6 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.
10: Sky Radio Flits Update.
11: Flitsmeister.
7: Geflitst wordt er op de A2 richting de Belgische grens bij 268.7. De A27 richting Almere 108.1. De A28 richting Zwolle 59.8 en richting Hogeveen 160.5. De A50 richting Eindhoven 119.2. En als laatste de A67 richting de Belgische grens 18.2.
10: Sky Radio News.
11: In 1 minuut.
7: Door de landelijke staking in het streekvervoer rijden vandaag in veel regio's minder of helemaal geen bussen en regionale treinen. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitval. NS-treinen blijven wel volgens de dienstregeling rijden. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 1 op de 5 recente universitaire masterscripties grotendeels met AI is geschreven. Onderwijsminister Letcher noemt het fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. En in Schiedam is gisteravond een jongen van 19 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde bij het treinstation toen 2 groepen ruzie kregen. De politie heeft de dader nog niet gepakt. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 1.

0: Het nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De meeste vertraging is er op dit moment op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor Nieuwendijk heb je door een ongeval bijna een uur extra reistijd. Het weer, het wordt een droge en zonnige dag. Daarbij gaat de temperatuur richting de 17 graden. Een 27-jarige man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor meerdere misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw en een poging tot doodslag. De rechtbank acht hem verminderd toerekeningsvatbaar door psychische stoornissen. In het Limburgse Heidhuizen heeft de politie een drugslab ontdekt na een anonieme tip. Het lab werd niet gebruikt bij de inval en er zijn nog geen arrestaties verricht. En de Oranje Leeuwinnen hebben gisteravond opnieuw gewonnen van Hongarije in de play-offs voor het WK voetbal. Al werd er minder gescoord dan in de eerste wedstrijd. Toen werd het 8-0, nu bleven de vrouwen steken op 3-0. Meer nieuws over een kwartier op Sky. Not

0: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
8: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
9: Ik ook niet.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
10: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
11: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
12: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Relaxed?
14: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Wil je ook thee?
19: Och ja, lekker.
20: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
19: Och, wat een goede vraag.
21: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
22: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Dit is Sky.
6: Sky Radio Nieuws. 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De staking in het streekvervoer legt vandaag grote delen van het openbaar vervoer plat. Buschauffeurs en machinisten voeren actie uit onvrede over de CAO-plannen, waaronder langere diensten, onbetaalde pauzes en roosters die kort van tevoren bekend worden gemaakt. Vakbonden hebben aangekondigd met de acties door te gaan tot aan de kerst. Een 27-jarige man uit Ede is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij maakte zich schuldig aan een reeks misdrijven, waaronder aanrandingen, pogingen tot doodslag en de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Volgens het Pieterbaancentrum leidt de man aan meerdere psychische stoornissen. We hebben vorig jaar opnieuw minder vlees gegeten. Gemiddeld at iedere Nederlander 33,8 kilo vlees, bijna een kilo minder dan een jaar eerder. Volgens onderzoekers van de Universiteit in Wageningen blijkt dat we vooral minder varkens- en rundvlees eten. Kip is juist iets populairder geworden. En in de Verenigde Staten heeft de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis, Katie Zakaria, een opvallende eerste persconferentie gegeven. Tijdens een antwoord op een vraag over werk en privé versprak ze zich door president Donald Trump te verwarren met haar echtgenoot. De journalisten konden er wel om lachen. Dan nog het Sky Radio weer. Het belooft een droge en vooral zonnige dag te worden. Daarbij wordt het zo'n 17 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 1 over 8.
5: Sky Radio Verkeer.
8: ANWB.
9: De ochtendspits verloopt voor de woensdag vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd met extra vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Den Hoorn 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is alleen de vluchtstrook open. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Ridderkerk een 30 minuten vertraging. A44 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen Oegstgeest en Kraagdorp. 5 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er worden een paar auto's geborgen. De linkerrijstrook is dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen. Langzaam rijden over 14 kilometer. En de vertraging is 20 minuten.
5: Sky Radio Flits Update.
8: Flitsmeister.
7: Er wordt geflitst op de A2 richting de Belgische grens bij 268.7. De A17 richting Moerdijk 6.7. Dan de A27 richting Almere. 108.1, de A28 richting Hogeveen 160.5, de A67 richting de Belgische grens 18.0 en als laatste de A348 richting Ellecom bij 9.6.

Goedemorgen, ik ben Harry van Heijden. De meeste vertraging is er nu op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor Nieuwendijk heb je 3 kwartier extra reistijd. Het weer, het wordt een droge en overwegend zonnige dag. En het wordt vanmiddag zo'n 17 graden. Bij een flat in Amsterdam Slotermeer is gisteravond een zware explosie geweest. Daarbij raakte 1 persoon gewond. De schade aan het gebouw is groot en bewoners moesten even hun huis uit voor de veiligheid. Premier Jette wil dat de Amerikaanse dieseldeal met Rusland van tafel gaat. Volgens het kabinet kan de afspraak niet, omdat die de Russische oorlogskas zou spekken. En een rode beuk bij de Sint-Hippolytuskerk in Middelstum in Groningen is uitgeroepen tot boom van het jaar. De 150 jaar oude boom won het van een boom in Utrecht. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: uit alle iconische Disneyfilms. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen hier klaar. Ga naar skyradio.nl of de Instagram van Sky en plaats jezelf op de gastenlijst. Wie weet zit jij straks bij de nieuwe show van Disney in Concert.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
5: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
7: Voor de makers. Praxis.
5: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
8: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
11: Pas je eind.

0: Juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Nu superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de Roerbank mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
6: Disney in Concert keert terug naar de Ziggo Dome. Op 20 december is het tijd voor het meest betoverende concert van het jaar. Met al je favoriete Disney-hits, een groot live orkest en topsolisten als Carlo Boszhard, René van Koten en Marlijn Beerdenburg. Mis het niet en boek nu op disneyinconcert.nl.
7: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars van maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Goedemorgen, het is 8:30. Ik ben Harry van Heijden. Straks het nieuws en verkeer. Nu eerst het weer met Robert de Vries. Robert, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Mensen die vandaag een dagje naar de sauna gaan, die hebben een goede dag, geloof ik, hè?
4: Ja, die hebben op zich wel een goede dag. Maar ik zou lekker naar buiten gaan. Ja. Want het is rustig in de sauna, zou je kunnen bedoelen. Zo bekijk je het inderdaad, ja. Buiten is in ieder geval nog lang geen sauna, Harry. Want daarvoor moet de temperatuur nog wel veel verder oplopen. Maar het is wel vrij zacht voor de tijd van het jaar. Met zo de 16 tot 18 graden. Niet al te veel wind, zeker boven land. En de hele dag is flink wat zon. Alleen in het oosten, daar gaan wel wat wolkenvelden over trekken.
3: Ja, oké, maar echt herfstweer?
4: Nee, zeker niet. Morgen ook absoluut niet. Doet morgen zelfs een beetje nazomers aan in het zuiden van het land. Want daar gaan we iets boven de 20 graden uitkomen. In het noorden graad of 18. Denk wel over het westen van het land wat meer bewolking. Maar het blijft zeker morgen overal droog. Het is wel een ander verhaal op de vrijdag. Dan wordt er enige tijd wat regen verwacht. Maar in de namiddag dan alweer opklaringen vanuit het westen. Ja, en dan zie je in het weekend op zaterdag van tijd tot tijd enkele buien overtrekken. Maar tussendoor ook ruimte voor de zon. De temperatuur gaat in het weekend omlaag naar 14 naar 15 graden. Maar volgende week lijkt het toch wel weer lange tijd droog te blijven door een krachtig hoge drukgebied met ook geregeld ruimte voor de zon. Dus onder de streep ziet het er voorlopig helemaal niet onaardig uit.
3: Robert, dankjewel. Ja, hoe is het op de weg? We horen het van Wijnandswaan bij de ANWB.
5: De dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. De meeste zijn nog te vinden op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoofddorp 20 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A4 vanuit Den Haag tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen. De vertraging is daar 20 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een 30 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en Nieuwendijk 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp 9 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en de afrit Heusden 8 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten.
6: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmaai.
3: Er wordt geflitst onder andere op de A2 richting Weert bij 177.7. De A12 richting Zoetermeer 16.9. De A17 richting Moerdijk 6.7. De A28 richting Hoogeveen 160.5. En als laatste de A73 richting Venray bij 40.8.
6: Sky Radio News.
1: In 1 minuut.
3: Nog altijd problemen vanmorgen bij supermarkt Albert Heijn. De site en app liggen er nog uit en ook kunnen er geen boodschappen worden bezorgd. Ook de bevoorrading aan winkels loopt nog stroef. 1 op de 5 masterscripties van afstuderende universiteitsstudenten is grotendeels geschreven met AI. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Onderwijsminister Letcher noemt het fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. En een van de bekendste beren ter wereld is jarig vandaag. Winnie de Pooh mag vandaag 100 kaarsjes uitblazen. Schrijver Alan Alexander Milne bedacht hem toen hij de knuffels van zijn zoontje aan het opruimen was. Volgens fans is Winnie de Pooh nog steeds populair omdat de verhalen tijdloos zijn en ze een troostende werking hebben. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 3.

0: Radio. Het nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De meeste vertraging is er nu op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep heb je door een auto met pech 3 kwartier extra reistijd. Het weer, het wordt een droge en overwegend zonnige dag. Vanmiddag is het zo'n 17 graden. Bij een flat in Amsterdam Slotermeer is gisteravond een zware explosie geweest. Daarbij raakte 1 persoon gewond. Schade aan het gebouw is groot en bewoners moesten even hun huis uit voor de veiligheid. Premier Jette wil dat de Amerikaanse dieseldeal met Rusland van tafel gaat. Volgens het kabinet kan de afspraak niet, omdat die de Russische oorlogskast zou spekken. En een rode beuk bij de Sint-Hippolytuskerk in Middelstum in Groningen is uitgeroepen tot boom van het jaar. De 150 jaar oude boom won het van een boom in Utrecht. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: Hey, kerel, ben je er al?
1: Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
8: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
16: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Nu bij DA, alle Lucovitaal 1+1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
19: De vriendelijke specialist DA.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
22: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
24: Rustig, adem in,
23: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
24: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel, want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade koek en chocolade, 1+1 gratis. En alle Slimpy siroop, ook 1+1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
0: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
3: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
26: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
27: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
28: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
27: Nou, toch wel.
28: Wel?
27: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
28: Oh ja, dat is ook zo.
27: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
28: Ga het meteen doen.
27: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
29: Dit is Sky.
30: Sky Radio Nieuws. 9 uur.
31: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Albert Heijn is begonnen met het opstarten van de IT-systemen... na de grote cyberaanval van deze week. Distributiecentra leveren weer aan de winkels... maar het kan volgens de supermarkt nog dagen duren... voordat alle schappen volledig zijn gevuld. Online je boodschappen bestellen is nog niet mogelijk. In India zijn zeker 13 kinderen om het leven gekomen... nadat een boot kapseisde op de rivier de Ganges. De kinderen waren volgens lokale media onderweg naar een feest. De reddingsactie is nog bezig en enkele opvarenden worden nog vermist... Narendra Modi, de premier van India, leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden. Nederlanders eten opnieuw minder vlees. Onderzoek van de Wageningen Universiteit laat zien dat de vleesconsumptie ook in 2025 is gedaald. Vooral varkensvlees wordt minder gegeten, terwijl de consumptie van kip licht is gestegen. De dalende trend zet daarmee al meerdere jaren op rij door. En er is misschien een oplossing voor de opvang van zeehonden... mocht dat bij het WEC in Lauwersoog, de opvolger van Pieter Buren, op de fles gaan. Ecomare op Texel zegt tegen RTV Noord bereid te zijn zeehonden op te vangen. Maar, zeggen ze daar, we weten niet of er genoeg ruimte is voor alle zeehonden. Dan nog het Sky Radio weer. Vandaag wordt het een droge en vooral zonnige dag. Bij weinig wind wordt het zo'n 17 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 8:55.
32: Sky Radio Verkeer.
33: ANWB.
34: Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging zien we nog op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam... tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 5 kilometer met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep... 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Verder is er net een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort... tussen Stroe en Barneveld, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Druk is er nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Langzaam rijden over 15 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten.
32: Sky Radio Flits Update.
33: Flitsmeister.
31: 13 flitsers gemeld. Ze staan onder andere op de A2 richting Weert bij 177.8. Op de A4 richting Bergen op Zoom 229.8. De A12 richting Zoetermeer 16.9. En ook op de A67 richting de Belgische grens bij 18.0.

0: in de stemming met de beste feel-good hits en tel samen met ons af naar het weekend. Dus niet zomaar Friday, maar Feel Good Friday. Feel Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Een nieuw plafond?
7: Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond.
6: In één dag geplaatst.
7: Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
8: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
13: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
15: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
16: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
17: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
23: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
24: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
23: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
24: Wow.
25: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
23: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
0: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
1: Ah, heerlijk.
0: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
1: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
0: Mm-hmm.
3: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
12: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling.
21: Terugleverkosten.
22: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
26: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
27: Even bollen met Select.
28: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
29: Ah, relaxed?
28: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
30: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2+1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
31: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
32: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
33: Sky Radio Verkeer.
34: ANWB.
35: De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam zien we nog de nasleep van een ongeluk. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen 11 kilometer file met daar 10 minuten vertraging.
36: Sky Radio Flits Update.
37: Flitsmeister.
38: Er wordt geflitst onder andere op de A12 richting Zoetermeer bij 16,9. De A17 richting Roosendaal 15,9. Dan de A28 richting Assen 155. De A37 richting Hogeveen 9,7. En als laatste de A59 richting Tinteloord bij 88.

0: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
10: Let's go for more from Extra Max.
9: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
12: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
13: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
14: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
15: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
17: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
19: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio-romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
20: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.

0: zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Dit is Sky.
3: Sky Radio Nieuws. 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Bij Albert Heijn zijn ze de systemen weer aan het opstarten na de cyberaanval van zondag. Het betekent niet dat alles weer draait. Zo doen de app en het online bestellen van boodschappen het nog niet. En in de winkels zijn nog veel lege schappen. Vooral bij de groente en fruit zijn gapende gaten te zien. Waarschijnlijk duurt het nog een week voordat alle appies weer vol liggen. De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak rond voormalig Groningen burgemeester Koen Schuiling. Hij kreeg vorig jaar een boete omdat hij volgens justitie masturberend achter het stuur zou hebben gezeten. Schuiling ontkent dat en ging in hoger beroep. Volgens hem was er sprake van buikklachten. Vandaag wordt duidelijk of de rechter hem gelooft. Nederlanders eten steeds minder vlees. Uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen blijkt dat vooral varkensvlees minder populair is. Gemiddeld aten Nederlanders vorig jaar zo'n 34 kilo vlees per persoon. En dat is minder dan een jaar eerder. Alleen kip werd juist iets vaker gegeten. En in een ziekenhuis in Toulouse is het lichaam gevonden van een man die al 14 jaar in het mortuarium lag. De Fransman overleed in 2012, maar werd na een autopsie nooit begraven. Omdat er ook geen familie kwam opdagen, besloot het ziekenhuis hem maar in een koelcel te leggen. De ontdekking kwam aan het licht tijdens een inspectie van het mortuarium. Dan nog het Sky Radio weer. Vandaag wordt het een droge en vooral zonnige dag. Bij weinig wind wordt het zo'n 17 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 1 over 10.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: De ochtendspits loopt op zijn eind. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Stroe en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 6 kilometer file. Met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A59 richting Waalwijk is daardoor dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Zonzeel. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
4: 18 flitsers gemeld. Ze staan onder andere op de A2 richting Utrecht bij 79.3. Op de A12 richting Ede 116.6. De A15 richting Rotterdam 53.5. En ook op de A59 richting Tinteloord bij 88.5.
3: Sky.

0: één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus. Ik kan

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De grootste energieslurpers in huis?
2: Wat kost al die kleding nou echt?
3: Wat heb je nog aan zonnestroom?
4: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
8: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
7: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei, live happy.
12: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
11: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem, dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost, autotaalglas.
15: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
16: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Sky Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: Er staan nog een paar files door ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Apeldoorn rijdt het langzaam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. De vertraging is daar 10 minuten. De A16 van Rotterdam naar Antwerpen is helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Breda en Antwerpen kan oprijden via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.

0: non-stop muziek.
1: Sky Radio.
0: Ideaal voor op je werk.

0: met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleedgeurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
9: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
10: We kunnen door.
9: Direct door. Allianz Direct.
11: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Thuisbatterij.
14: Einde salderingsregeling.
15: Teruggeleverd kosten.
16: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
18: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
19: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Dit is Sky.
9: Sky Radio News. 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Marcel Barendse. Dat er nu gestaakt wordt in de streekvervoer betekent niet dat er nergens meer bussen rijden. Op Utrecht Centraal gaan er nog best wat, ongeveer een kwart. Maar in Tilburg rijden de bussen nauwelijks. Een groepje leerlingen probeerde het vanmorgen toch, was te zien bij Hart van Nederland.
11: Ja, we moeten even kijken of er nou een bus gaat of niet. Anders willen we een fiets huren, maar die kunnen we niet vinden. Gaat even niet goed. Maar in ieder geval, anders gaan we wel lopen, maar dan zijn we wel te laat.
10: Chauffeurs staken vandaag voor een betere cao. Op de IJssel mogen schepen weer maar één kant op varen. Het water staat toch nog te laag. Tussen Arnhem en Zutphen geldt sinds vanmorgen opnieuw eenrichtingsverkeer. Schepen vanuit Duitsland moeten daardoor weer honderden kilometers omvaren. Eerder deze week mochten ze nog beide kanten op, maar er is minder regen gevallen dan verwacht. De nabestaanden van het in 2017 overleden model Ivana Smit hebben in Maleisië een hoger beroep verloren over een schadevergoeding. Eerder vond de rechter daar dat het onderzoek naar haar dood gebrekkig was, maar Maleisië was in beroep gegaan. Het model kwam 9 jaar geleden om het leven na een val uit een flat. De familie onderzoekt of een nieuwe beroepsprocedure nog mogelijk is. En de Amerikaanse president Trump heeft een filmpje gedeeld van de jonge Brit die dit weekend het tijgerverblijf van een dierentuin inklom en dat niet overleefde. Zijn familie is daar niet blij mee. Later postte Trump nog een grappig bedoeld AI-filmpje. Daarin wordt Trump zelf aangevallen door een tijger. Weet hij hem te overmeesteren en te knuffelen. Dat is Sky Radio weer. Flink wat zon, maar in het oosten en zuidoosten vanmiddag wat meer bewolking. Wel droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 11.
8: Sky Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Er staan een paar files door ongelukken. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 7 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is helemaal dicht tussen de knooppunten Zonzeel en Prins Viel. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
8: Sky Radio Flits Update.
12: Flitsmeister.
10: Flitsers worden gemeld vanaf de A2, 44, 6 en 177. En ook bij 178,9. De A12, 49,6 en 16,9. A13, 13,7. A16, 53,7 en 61,5. De A17, 15,9. A27, 108,2. A27, ook bij 86,0. De A28, 13,6. A30, 18,0. A31, 32,8. De A58, 146,7. En ook bij 111,8. De A67, 18,0. En de laatste is de A348 bij 9.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
5: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
6: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
4: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
7: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!

0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Joehoe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
7: Voor de makers. Praxis.
8: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.

meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Wel is de A16 van Rotterdam naar Breda helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A.

0: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: anders doet.
1: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
13: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
14: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99. Fans van voordeel. Aldi.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Dit is Sky.
4: Sky Radio Nieuws. 12 uur.
5: Ik ben Marcel Barends. Goedemiddag. Albert Heijn is bezig om ook zijn distributiecentra weer op te starten. Het concern denkt dat ze in de loop van de dag allemaal weer werken. De boel lag plat vanwege cyberproblemen. Daardoor ligt de site er ook nog steeds uit, net als de app. Ook de bevoorrading van de Albert Heijn's is in de soep gelopen. Hoeveel last je hebt van de busstaking hangt heel erg af van waar je bent. In Brabant zegt Arriva dat zo'n 15% van de bussen maar rijdt. EBS rijdt in elk geval tot 1 uur vanmiddag helemaal niet. De chauffeurs staken tot de kerst 1 dag in de week voor een betere cao, vertelt er één bij de NOS.
6: Het gaat niet om meer salaris. Het gaat erom dat we nu dadelijk langere uren moeten gaan werken voor minder salaris. En ik geloof dat niemand dat leuk vindt als je dat te horen krijgt.
5: Wanneer de volgende busstaking is, wordt later bekend. Dolfijnen gaan langzaam verdwijnen uit dierentuinen. Het kabinet vindt dat ze daar niet meer thuis horen en kiest daarom voor een fokverbod en een uitsterfbeleid. Dat betekent dat de 22 dolfijnen in het dolfinarium in Harderwijk daar mogen blijven. Dolfijnen zijn slimme dieren die het liefst lange afstanden willen zwemmen, diep willen duiken en uitdaging nodig hebben. Dat kan in gevangenschap niet. En de man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten nadat hij in een tijgerverblijf geklommen was, had psychische problemen, zegt zijn familie. De Amerikaanse president Trump deelde een video van het incident en daar is zijn familie niet blij mee. Ze vragen om de beelden niet meer te delen omdat ze dat extra verdriet doet. Dan de Sky Radio weer. Flink wat zon, maar in het oosten en zuidoosten vanmiddag wat meer bewolking. Wel droog bij 16 tot 18 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 2 over 12.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
7: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Wel is de A16 van Rotterdam naar Breda helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en Breda-Noord. Dat komt door een ongeluk. De politie doet daar nu onderzoek. Omrijden kan via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
5: Het was gemeld op de A2 bij 177.8 en 178.8. De A6, 68.0. A7, 168.0. De A12, 16.9. A13, 13.7. A16, 53.7 en 7.8. A17, 15.9 en 6.8. A27, 108.5. A28, 13.8. De A30, 17.8. De A58, 146.7. A59, 111.8. A325, 12.6. En de A348, 9.6.

0: uit alle iconische Disneyfilms. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen hier klaar. Ga naar skyradio.nl of de Instagram van Sky en plaats jezelf op de gastenlijst. Wie weet zit jij straks bij de nieuwe show van Disney in Concert.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
3: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
5: Later en altijd.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Thuisbatterij,
8: einde salderingsregeling,
9: teruggeleverde kosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Hey joh, hij is weer terug.
13: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
12: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
18: Daar heb je Huub van Hubo.
19: Hoi.
18: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
4: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet voor jou.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
9: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
10: Nee!
9: Proteïneshakes.
11: Gadver.
9: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
9: Milner.
13: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
14: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
15: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
17: Sky Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Er staan op dit moment een paar files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Voorthuizen en Stroe 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 Hengelo richting Duitsland staat file door grenscontroles bij de Lutte 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. A16 van Rotterdam naar Breda, die weg is helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Nu bij

0: al zin in?
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: En die Chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
5: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
6: Greets. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet voor jou.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
8: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
13: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
15: Dit is Sky.
16: Sky Radio Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. Voor de dodelijke schietpartij deze zomer tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen zijn nog 3 jongens opgepakt. Ze komen allemaal uit de omgeving van Horen in Noord-Holland. Begin van de week werden al 2 jongens uit Horen en Amsterdam aangehouden. Bij het schieten in Nijmegen kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Albert Heijn verwacht dat zijn distributiecentra in de loop van vandaag weer vol aan het werk zijn, maar dan duurt het nog wel even tot alle voorraden in de winkels weer zijn aangevuld. Houdbare spullen worden alweer geleverd, maar voor de versafdelingen is meer tijd nodig. Nog altijd vertelt Albert Heijn niet wat er nou precies voor cyberproblemen waren. Om het zeehondencentrum in Lauwersoog, dat vroeger in Pieterburen zat, te redden, komen veel mensen in actie. Op een crowdfundingspagina zijn al bijna 14.000 donaties gekomen. Er is inmiddels meer dan 3 ton ingezameld. De zeehondenopvang dreigt over 2 weken failliet te gaan. Ze hebben bijna 3 miljoen nodig. En het KNMI gaat zijn weerwaarschuwingen veranderen. Nu wordt code geel, oranje of rood nog per provincie gegeven. Maar dan kan het bij jou in de buurt nog wel eens heel erg meevallen. Daarom gaat het KNMI vanaf volgende maand voor kleinere gebieden gerichte waarschuwingen geven op een kaart waarop je kan inzoomen. Dan de Sky Radio weer. Een rustige herfstdag, dus ook geen waarschuwingen nu. Wel flink wat zon en droog bij 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 2 over 1.
15: Sky Radio.
0: Regio Verkeer.
18: ANWB.
19: Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 35 minuten.
0: Sky Radio Flits Update.
18: Flitsmeister.
17: Volop flitswaarschuwingen de A2 bij 177.8 en 179.0. De A6 68.0. A7 168.0. De A12 16.9. De A13 13.7. A16 53.7. 7.8. De A17 6.8. A27 106.3. A28 170.8 en 160.7. Ook op de A28 bij 13.7. De A30 17.6. A58 146.7. A59 112.4 en 88.5. En de A348 9.6.

0: Dit is Campinamelk, een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
5: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
6: De vriendelijke specialist.
7: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
8: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
9: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar €5. Dus even lunchen, even sparren.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van dit jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
12: Let's go for more, some extra.
11: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Sky Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Er staan op dit moment een paar files op de A1 Hengelo richting Duitsland. Voor de grensovergang 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Wiesendam 9 kilometer met daar een half uur op onthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en Breda-West. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4.

0: Tasje aan de beurt.
1: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De generatie na mij. Ik hoop dat hij zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
9: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En trade Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
11: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
16: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar...
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel, 50% korting.
18: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
18: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
20: Simyo. Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
24: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
25: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: De grootste energieslurpers in huis?
1: Wat kost al die kleding nou echt?
2: Wat heb je nog aan zonnestroom?
4: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
22: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
23: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
26: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
27: Dit is Sky.
28: Sky Radio Nieuws. 2 uur.
29: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. Het eind komt in zicht voor het dolfinarium in Harderwijk. Het kabinet wil dat er in ons land niet meer met dolfijnen in gevangenschap gefokt wordt, omdat er zorgen zijn over het welzijn van de dieren. Volgens het dolfinarium moeten ze mannetjes en vrouwtjes nu gaan scheiden, wat nog meer onnatuurlijk gedrag zou opleveren. Om het vooral voor vrouwen veiliger te maken op straat komt de provincie Zuid-Holland met 5,5 miljoen euro over de brug. Daarmee moeten ook bushaltes en fietsroutes veiliger worden gemaakt. Door plekken waar jonge vrouwen zich 's avonds en 's nachts bang voelen slimmer in te richten, moeten die zich vrijer voelen om weer alleen op pad te gaan. In het noorden van het land is een politieagent ontslagen voor een uit de hand gelopen aanhouding. De agent gebruikte volgens de eenheid Noord-Nederland te veel geweld en loog daar ook nog eens over. Waar dat gebeurde vertelt de leiding er niet bij, ook niet hoe het met de arrestant is afgelopen. En de officiële Limburgse vlaai moet herkenbaarder worden, en daarom steekt de provincie 100.000 euro in een vlaaiencampagne. Sinds 2 jaar mag een vlaai alleen nog het stempel Limburgs krijgen als hij vers is en niet ingevroren. Er komen allerlei proeverijen en evenementen om het vlaaienkeurmerk extra aandacht te geven. Sky Radio weer, flink wat zon met in het oosten en zuidoosten meer wolken. Het blijft droog bij een graad of 17. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 2:30.
27: Sky Radio Verkeer. ANWB.
30: Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat file tussen Albasserdam en Gorkum 12 kilometer met ruim 1,5 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom. Over de A17, A58 en de A4.
27: Sky Radio Flits Update.
28: Flitsmeister.
29: Flitsers zijn doorgegeven vanaf de A2 bij 56.4, de A6 68.0, A7 168.0, A12 16.9, A17 6.8, A28 59.7 en 160.7. De A59, daar zijn ze gezien bij 112.2.

0: uit alle iconische Disneyfilms. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen hier klaar. Ga naar skyradio.nl of de Instagram van Sky en plaats jezelf op de gastenlijst. Wie weet zit jij straks bij de nieuwe show van Disney in Concert.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: Ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
3: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
5: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Maar zoek ik later wel uit.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren, al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
7: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.

0: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
8: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
9: In de keuken alles ready.
10: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
11: Ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
14: Oh nee, verzekering...
13: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
14: Oh, wil ik wel.
13: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
15: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Sky Radio Verkeer.
17: ANWB. Er staan een paar files. Op de A59 heb je bij knooppunt Hooipolder in beide richtingen 5 minuten oponthoud. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum sta je bij Hardingsveld-Giessendam 10 minuten in de file. Dat komt door de nasleep van een ongeluk, maar de weg is wel weer helemaal vrij.

0: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuisin, mooi wonen.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
10: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
16: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
17: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
18: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl. Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
5: Goed voor het water.
4: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio Nieuws. 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. De oud-burgemeester van Groningen moet ook in hoger beroep een boete betalen omdat hij op de A7 in zijn auto met zichzelf heeft zitten spelen. Een vrachtwagenchauffeur die hij inhaalde zag het allemaal gebeuren. Je hoort het Hof.
4: Gelet op straffen die doorgaans door rechters voor een feit als dit worden opgelegd en de draagkracht van de verdachte, acht het Hof een geldboete ter hoogte van €250 passend en geboden.
3: Dat hij last had van zijn buik, zoals hij zei, gelooft het Hof niet. De boete is net zo hoog als oud-burgemeester Schuiling eerder van de rechter kreeg. Aan de staking op de streekbus doen vandaag duizenden mensen mee, zeggen de bonden. Door de staking rijden er minder bussen en treinen. Veel zijn het er niet, zegt vakbond CNV. De actievoerders in het streekvervoer eisen een betere cao. Volgende week wordt er weer gestaakt, maar op welke dag weten we nog niet. Het opblazen van de gasleidingen in de Oostzee tussen Rusland en Duitsland is waarschijnlijk niet strafbaar. Dat zeggen de advocaten van de Oekraïner die ervoor terecht staat in Hamburg. Ze noemen de pijpleiding een Russisch wapen en daarom een legitiem doelwit. De Oekraïner ontkent overigens dat hij er 4 jaar geleden bij betrokken was. En op de WK baanwielrennen in Shanghai zijn de Nederlanders lekker bezig. Bij de mannen hebben Harry Lavrijzen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg de teamsprint gewonnen. Het 4e jaar achter elkaar al. Lorena Wiebes werd voor de 3e keer op rij wereldkampioene op het onderdeel Scratch. Het Sky Radio weer, zonnig en droog met in het oosten meer bewolking. Vanavond ook droog. Morgen flink wat zon en nog wat warmer dan vandaag met 18 tot 22 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 voor 3.
5: ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A59 naar Den Bosch, want daar heb je voor knooppunt Hooipolder wel een kleine 10 minuten tijdverlies. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum sta je ook een kleine 10 minuten in de file bij Hardingsveld-Giessendam. Verder heb je op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht 10 minuten oponthoud tussen Haastrecht en Stolwijk.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
3: 8 flitsers voor je. De A7 naar Groningen 168.0. De A12 richting Den Haag 17.0. De A13 naar Rotterdam 13.5. De A16 naar Dordrecht 7.6. A17 naar Moerdijk 6.8. De A27 naar Almere 108.2, de A35 naar Enschede 70.4 en de A79 naar Heerlen 1.2.

0: Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Teruggeleverd kosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Hey joh, hij is weer terug.
18: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
17: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
23: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
23: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
25: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
26: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
27: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
28: Disney in Concert keert terug naar de Ziggo Dome. Op 20 december is het tijd voor het meest betoverende concert van het jaar. Met al je favoriete Disney hits, een groot live orkest en topsolisten. Als Carlo Boszhard, René van Koten en Marlijn Beerdenburg. Mis het niet en boek nu op disneyinconcert.nl.
29: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
30: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
31: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
30: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
0: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
1: Balen zeg.
30: Koffie.
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Sky Radio Verkeer. ANWB.
3: Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg aan het begin van deze avondspits. In het midden van het land sta je in de file door een pechgeval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Staat daar vast tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is het druk tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. En ook op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je 10 minuten in de file. Het is daar druk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk.

0: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
4: Soms zul je zeggen:
5: jij blijft mij inspireren, pap.
4: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
15: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
16: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
18: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
19: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
20: In de keuken, alles ready.
21: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Dit is Sky.
26: Sky Radio Nieuws. 4 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Een dronken man die dit voorjaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, heeft 5 jaar cel gekregen en krijgt een rijverbod van 5 jaar. Hij reed ruim 100 waar je 50 mag en raakte een vrouw met een buggy waar het kind in zat. De jongen overleefde het niet, de vrouw lag een week in coma. De straf is precies wat justitie had geëist. De advocaten van de oud-burgemeester van Groningen zijn teleurgesteld dat hij ook in hoger beroep veroordeeld is omdat hij met zichzelf gespeeld zou hebben in de auto. Het Hof vindt zijn gedrag aanstootgevend en gevaarlijk.
28: Dergelijk gedrag is aanstootgevend en kan gevoelens van ongemak en schrik teweeg brengen bij andere verkeersdeelnemers.
27: Oud-burgemeester Schuiling moet €250 boete betalen. De veroordeling is volgens een advocaat aangekomen als een mokerslag. Voor de tweede keer sinds de oorlog tussen Amerika en Iran is in de straat van Hormuz een schip gezonken. Volgens Iran had het containerschip een mijn geraakt die ontplofte. Ook een bulkschip in de buurt is al weken in de problemen. Na een mislukte reddingspoging zou die nu ook aan het zinken zijn. En een update over het Corendon-vliegtuig dat gisteren in Duitsland werd begeleid door straaljagers. Die stegen op omdat de piloot de code voor een kaping gestuurd had. Gisteren werd gezegd dat het door een technisch probleem kwam, maar de oorzaak was een tikfout. De piloot wilde de code voor een uitgevallen radioverbinding melden, maar zat er net een cijfertje naast. Sky Radio weer, flink wat zon, maar in het oosten meer wolken. Vanavond ook droog, morgen zonnig en nog wat warmer met 18 tot 22 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is precies 4 uur.
29: Sky Radio Verkeer.
30: ANWB. De spits begint en het is op een aantal wegen al behoorlijk druk. Op de A1 sta je 3 kwartier in de file van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Komt door een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven is nu helemaal dicht tussen Bokstel en Best. Er is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Verder sta je een kwartier in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Hendrik Ido Ambacht. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. En het is druk op de A16 van Rotterdam naar het zuiden voor knooppunt Ridderkerk. Daar is het oponthoud 20 minuten.
29: Sky Radio Flits Update.
30: Flitsmeister.
27: Flitsmeldingen zijn gedaan vanaf de A7 naar Groningen 168.0. De A12 naar Den Haag 17.0. De A13 naar Rotterdam 13.5. De A16 richting Dordrecht 7.6. De A17 naar Moerdijk 6.7. A27 naar Almere 108.3. De A28 naar Zwolle bij 59.8. En naar Hogeveen 160.7. En de A50 richting Arnhem 157.3.

0: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emyl Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dove, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig.
9: Huh?
8: Maar

0: anders doet.
1: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
6: Voor de makers. Praxis.
7: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Bij Plus score je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpie siroop, ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Sky Radio Verkeer. ANWB.
14: Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat zo'n 600 kilometer file verspreid over het land. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken her en der extra vertraging. Zo is de A2 van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstol en Best na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht de weg pas in de loop van de avond vrij te geven. Omrijden kan intussen richting Eindhoven via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, sta je ook al 3 kwartier vast. Dat is tussen Vianen en de afrit Geldermalsen. Verder is het heel druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein sta je 1 uur in de file. Op de A7 van de Afsluitdijk naar Groningen in het noorden van het land heb je bij Tijnje door een ongeluk 40 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je bij Oosterhout 1/2 uur vast door een pechgeval. Daar is 1 rijstrook dicht.
13: Sky Radio Flits Update. Flitsmeister.
15: Er komen flitsmeldingen van de A7 168.0, de A9 47.2, A12 17.0, A13 13.5, A16 7.8, de A17 6.7, A28 59.8 en ook bij 160.7.

0: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Spaarders, je hebt ze in allerlei soorten. Zoals de plukker, die vaak aan haar spaargeld zit. De planner, die spaart met een doel. Of de schommelaar, die spaart soms wel, soms niet. Hoe je ook spaart, het kan altijd beter. Open nu een online spaarrekening bij Evens Bank en ontvang een actierente van wel 3,25%. Kijk nu op evensbank.nl.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
6: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
13: Greets.
14: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
16: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de Roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
22: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
23: En als je huur verandert?
22: Pas het zelf aan.
24: En als je gaat samenwonen?
22: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
25: Dit is Sky.
26: Sky Radio Nieuws. 5 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Een stichting die kwetsbare jongeren in Amsterdam helpt is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, dat zegt justitie. De stichting zou geld hebben weggesluist via valse rekeningen. Eerder werden 6 mannen uit Amsterdam aangehouden voor het witwassen van een megabedrag, 38 miljoen euro. Het fokverbod voor dolfijnen in ons land dat het kabinet wil invoeren hoeft niet te betekenen dat het dolfinarium moet verdwijnen. Dat zegt staatssecretaris Erkens tegen Hart van Nederland.
28: Het dolfinarium blijft gewoon open. Dit is ook geen beleid dat gericht is tegen het dolfinarium. En het dolfinarium krijgt ook door de route die wij kiezen ruim de tijd om inderdaad de attracties aan te passen en te kijken naar een ander verdienmodel. Zodat die mooie trekpleister in Harderwijk wel behouden kan blijven worden.
27: De dolfijnen die er al zijn, mogen er ook blijven. Maar jonkies krijgen mogen ze dus niet. Het kabinet vindt de dieren ongeschikt om in gevangenschap te houden. In de distributiecentra van Albert Heijn zijn ze druk bezig om na de grote cyberproblemen de winkels weer gevuld te krijgen. De houdbare spullen konden eerder al de vrachtwagens weer in, zegt het distributiecentrum in Zaandam tegen Hart van Nederland.
29: Gisteravond bij onze houdbare stromen zeker, daar is het volledig als normaal. En vandaag zijn we druk met de voorbereidingen om dat morgen datzelfde gevoel hier ook te hebben.
27: En dan heeft ze het over de hal met verse spullen. Omdat ze geen computers konden gebruiken, moest alles de afgelopen dagen met de hand. En de man die GTST-acteur Bas Muis 3 jaar geleden gegijzeld en mishandeld heeft, heeft in hoger beroep 1,5 jaar cel gekregen. Door de vriend van zijn ex-vriendin was hij naar Arnhem gelokt, waar hij geschopt en geslagen werd en beschoten met een spijkerpistool. Muis wist te ontsnappen door te doen of hij een hartaanval kreeg. Sky Radio weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het af tot rond de 10 graden. Morgen zonnig en 18 tot 22 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is bijna 5:03.
30: ANWB.
31: Het is behoorlijk druk op de weg, vooral voor een woensdag. Er staat ruim 700 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Bokstel en Best na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt voor de weg vrij is. En omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A27 is het heel druk van Breda naar Gorkum tussen Breda en Oosterhout. Daar heb je ook 40 minuten tijdverlies, mede door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Kootwijk met 40 minuten oponthoud. De A15 van Gorkum naar Nijmegen doe je er een 30 minuten langer over tussen knooppunt Del en Tiel. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En in het noorden van het land staat een pechgeval op de A7 van de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Kost je 40 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht.
25: Sky Radio Flits Update.
30: Flitsmeister.
27: Je bent gewaarschuwd op de A4 bij 9.1, de A7 168.0, de A10 20.1, A12 17.0, A13 13.5, A15 112.5, de A16 45.7 en 7.8, A17 6.7, A27 108.5 en de A28 2 stuks 16.6 en 160.7.

0: uit alle iconische Disneyfilms. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen hier klaar. Ga naar skyradio.nl of de Instagram van Sky en plaats jezelf op de gastenlijst. Wie weet zit jij straks bij de nieuwe show van Disney in Concert.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
4: De vriendelijke specialist.
5: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal deals die je niet mag missen.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: anders doet.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf 34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
12: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
14: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
16: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
20: Goedemiddag, het is nu 5:30. Ik ben Marcel Barendsen en in het nieuws zo een liquidatiepoging in Utrecht. Ook het verkeer komt eraan na het Sky Radio weer met Robert de Vries. Goedemiddag Robert.
21: Hey, goedemiddag.
20: Nou, wie nu vakantie heeft, heeft niks te klagen, hè?
21: Nee, zeker niet. En er zitten ook nog wel weer een paar mooie dagen aan te komen na vandaag. Want ja, na een droge nacht met wat bewolking, maar ook zeker opklaringen, zien we morgen ook weer de zon van tijd tot tijd tevoorschijn komen. In de loop van de dag in het westen wel wat meer bewolking, maar het blijft zeker droog. Als je kijkt naar de temperaturen. Ja, de nazomer wil maar geen afscheid nemen. Het wordt morgen in het zuiden misschien wel weer 20 of 21. Heel lokaal zelfs 22 graden. Dat is echt wel weer warm voor de tijd van het jaar.
20: Nou, lekker hoor. En dan begint voor het midden en zuiden de herfstvakantie. Gaat het ook nog mooi van start?
21: Ja, je ziet vrijdag bijvoorbeeld dat er wel een storing over gaat trekken met wat regen. In de loop van de dag vanuit het westen weer opklaringen. Dan zie je zaterdag buien. Zondag een beetje een twijfelachtige dag. De modellen zijn daar nog niet helemaal zeker over wat een regenfront precies gaat doen. Hij ligt wel bij ons in de buurt. Misschien trekt hij nog wel over het land, maar dat moeten we nog even afwachten. Nou ja. Wat wel duidelijk is, dat het volgende week wel weer een overwegend droge week gaat worden. Mm-hmm. Door een krachtig hoge drukgebied met geregeld ruimte voor de zon. Maar goed, iets minder warm, maar ja, die 14 of 15 graden in de middag is eigenlijk heel normaal.
20: Oké, Robert, dankjewel. Dan het Sky Radio verkeer van de ANWB. En is het druk? Dat hoor je van Bianca Daming.
0: Het is een drukke avondspits, zeker voor een woensdag. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is eerder vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd bij Best. Vanaf Bokstel is de weg daardoor dicht. De politie doet daar voorlopig onderzoek. Dat kan nog een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Het verkeer naar Eindhoven kan beter omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven heb je intussen ook bijna een uur vertraging voor knooppunt Vught. En ook op de A2 vanuit het zuiden naar Den Bosch sta je daar een half uur in de file. Verder is het druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Daar moet je rekening houden met 20 minuten tijdverlies. En op de A15 van Gorkum naar Nijmegen heb je tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen een kwartier vertraging. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij.
2: Sky Radio Flits Update.
22: Flitsmeister.
20: En de flitsers die worden gemeld vanaf de A4 naar Delft 47.8 naar Den Haag 52.9. De A7 naar Groningen 168.1. De A12 richting Den Haag 17.0. A13 naar Rotterdam 13.5. De A16 naar Dordrecht 7.8. De A17 richting Moerdijk 6.7. De A27 naar Utrecht 83.2. En de A28 naar Zwolle bij 59.8. En naar Hogeveen 160.7.
2: Sky Radio News.
22: In 1 minuut.
20: In de Utrechtse wijk Overvecht is vanmiddag geprobeerd om een van de hoofdrolspelers uit het Marengo-proces te liquideren. Het is Galit H., ook bekend als Imo, meldt het AD. Het kabinet gaat praten met Harderwijk en het Dolfinarium over de toekomst. Het is de bedoeling dat er geen nieuwe dolfijnen meer komen, dus moet het park op zoek naar andere publiekstrekkers. Een stichting die kwetsbare jongeren in Amsterdam helpt is mogelijk betrokken bij een witwaszaak, zegt justitie. Eerder werden 6 mannen uit Amsterdam aangehouden voor het witwassen van 38 miljoen euro. En de paus herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft alweer even rondgelopen. Gisteren werd paus Leo geopereerd aan zijn long. De knobbel die verwijderd werd bleek een kwaadaardige tumor te zijn. En dat was het nieuws 1 minuut. Daarmee is het 4 over 5:30.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
1: Praxis.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: En, al lang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
7: De generatie na mij, die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
8: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
6: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
7: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barca Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
8: Disney in Concert keert terug naar de Ziggo Dome. Op 20 december is het tijd voor het meest betoverende concert van het jaar. Met al je favoriete Disney hits, een groot live orkest en topsolisten als Carlo Boszhard, René van Koten en Marlijn Beerdenburg. Mis het niet en boek nu op disneyinconcert.nl.
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's.
11: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
12: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
13: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Soms wil je zeggen:
17: jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
16: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
18: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
19: In de keuken alles ready.
20: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
21: Goed voor het water.
20: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio Nieuws. 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Marcel Bakensen. In de Utrechtse wijk Overvecht is vanmiddag geprobeerd om een belangrijke speler rond het Marengo-proces te liquideren. Het is Galit H., ook bekend als Imo, meldt het AD. Die was in 2017 al eens doelwit, maar toen werd de verkeerde doodgeschoten. De dader toen was Nebel B., die vervolgens kroongetuige werd in het beruchte proces. Het kabinet moet dus opschieten met het afhandelen van de toeslagenaffaire. Het doel is om gedupeerde ouders eind volgend jaar gecompenseerd te hebben, maar dat lijkt niet te gaan lukken. Partijen in de Kamer zijn geïrriteerd en willen concrete stappen horen, maar voor de staatssecretaris staat zorgvuldigheid voorop. Het zou doodzonde zijn als het zeehondencentrum in Lauwersoog failliet gaat. Dat zegt de Universiteit van Utrecht tegen de regionale omroep. De universiteit werkt samen met het voormalige Pieter Buren bij onderzoek naar zeehonden. Het centrum staat op het randje van faillissement. Via een crowdfunding is tot nu toe 3,5 ton ingezameld. En de Internationale Turnbond snapt niet waarom sommige Russische turners geen visum hebben gekregen van ons land voor het WK in Rotterdam. 3 turners en een turnster zijn er wel. 5 wachten nog op een beslissing en 3 turnsters mogen niet komen, onder wie een titelverdedigster. De Wereldturnbond vindt dat jammer. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het af tot rond de 10 graden. Morgen zonnig en 18 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 1 over 6.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: Het is een drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. Er is onder meer heel veel vertraging op de A2. Van Den Bosch naar Eindhoven is de weg dicht tussen Bokstel en Best. De politie doet onderzoek na een ongeluk met vrachtwagens. Richting Eindhoven kun je omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Duurt waarschijnlijk nog een paar uur voor de weg vrij is. Op die A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je tussen Culemborg en knooppunt Vught ruim een uur in de file. Er is ook een rijstrook dicht ter hoogte van Kerkdriel door een ongeluk daar. Van Maastricht naar Den Bosch op de A2 sta je ook een half uur vast voor Bokstel. En het is heel druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg heb je 3 kwartier oponthoud door een ongeluk. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
3: Flits is gemeld vanaf de A4 478, de A6 477, A7 168-1, A9 51-0, A12 17.0, A13 13.6, de A16 7.8. A17 6.7, A27 108.3 en de A28 bij 59.8 en 160.7.

0: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
1: Thuis-in, mooi wonen.
2: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Nu. Super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
10: Let's go for more from Extra Max.
9: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
12: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: De grootste energieslurpers in huis?
20: Wat kost al die kleding nou echt?
19: Wat heb je nog aan zonnestroom?
21: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
22: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
23: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
22: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
24: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
25: Pech, dat overkomt altijd iemand anders.
0: denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Goedenavond, 7:15. Ik ben Marcel Barendse en het is tijd voor het Sky Radio weer met Robert de Vries. Goedenavond, Robert.
3: Hey, goedenavond, Marcel.
2: Wat meer wolken, maar wel droog vanavond?
3: Ja, ik verwacht zeker geen neerslag in ons land, ook de komende nacht niet. Tijdens opklaringen zien we de temperatuur geleidelijk aan zakken, naar zo'n 7 tot 9 graden in het binnenland. In de kustgebieden ietsje hoger door het relatief warme zeewater. Maar sowieso zitten we wel in zachte lucht, want morgen is de zon weer van tijd tot tijd te zien, meest in het oosten en zuidoosten. En dan kan de temperatuur plaatselijk zo'n 20 tot 21 graden bereiken.
2: Oh, terrasjes weer. En dan begint de herfstvakantie bijna voor het midden en zuiden.
3: Ja, en dan wil je dit graag vasthouden. Ja. Dat zien we op vrijdag niet gebeuren. Dan trekt er wel weer een storing over met enige tijd wat regen. Denk in de namiddag en avond vanuit het westen wel opklaringen. Zaterdag buien. Zondags nog een beetje een onzeker verhaal of het droog gaat blijven. Ik heb het nu wel in de verwachting droog staan, maar dat moeten we nog even in de gaten houden. Wat wel duidelijk is, is volgende week. Dan hebben we weer te maken met een krachtig hoge drukgebied boven Scandinavië. Betekent bij ons een oostelijke wind. Het is droog, van tijd tot tijd zon. Wel iets minder zacht, maar 14 of 15 graden. Ja, dat past precies bij half oktober.
2: Oké, Robert, dankjewel. En dan naar de ANWB voor het Sky Radio Verkeer met Bianca Damink.
4: De files worden korter, maar er zijn nog steeds een paar flinke problemen. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is vanmiddag bij Best een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Sindsdien is de weg dicht. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch sta je tussen knooppunt Eckersweijer en Bokstel ook 20 minuten vast. En van Utrecht naar Den Bosch, ook op de A2, heb je nog bijna een uur tijdverlies tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Daar is door een ongeluk ook een rijstrook dicht. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam, die is na een ongeluk bij knooppunt Ypenburg weer vrij. Maar je hebt daar nog steeds zo'n 3 kwartier vertraging. De file wordt langzaam korter. En op de A50 is het nog druk van Os naar Eindhoven bij Sint-Oederode. Door de nasleep van een ongeluk heb je daar ook nog een kwartier op onthoud.
25: Sky Radio Flits Update. Flitsmeister.
2: Flitsers zou je tegen kunnen komen op de A7-168-1, de A12-17.0, de A13 bij 13.6, de A17-6.7, A27-108.3, de A28-59-8 en 160.7 en de A67-29-2.
25: Sky Radio News. In 1 minuut.
2: Het zeehondencentrum in Lauwersoog is bijna failliet, maar oprichter Leni het Hart zal er geen traan om laten. Ze vindt dat de directie verkeerd met geld om is gesprongen en zegt dat er vast wel een nieuwe opvang komt. Na de liquidatiepoging in de Utrechtse wijk Overvecht heeft de politie de dader nog niet te pakken. Doelwit zou een beruchte Utrechtse crimineel zijn, maar er is niemand gewond. Het bestuur van de publieke omroep gaat door met het Songfestival, ook al zien honderden omroepmedewerkers dat niet zitten. Ook tientallen kijkers hebben al geklaagd bij de ombudsman van de NPO. En de man die GTST-acteur Bas Muis gijzelde en mishandelde heeft in hoger beroep 1,5 jaar cel gekregen. Muis werd in 2023 met een smoes naar een huis in Arnhem gelokt. Daar werd hij vastgehouden, mishandeld en beschoten met een spijkerpistool. Hij dacht dat hij een terminaal zieke fan zou ontmoeten. De dader dacht dat Bas Muis zijn vriendin iets had aangedaan. Dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 7:01.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Al lang last?
1: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
0: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
1: Ik heb geen idee.
2: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
13: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
13: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
15: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
16: In de keuken alles ready.
17: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
17: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder, Simpel.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
22: Voor de makers.
18: Praxis.
23: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
24: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
25: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
23: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
23: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
23: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
9: Dit is Sky.
22: Sky Radio Nieuws. 7 uur.
24: Goedenavond, ik ben Marcel Barendse. De zeehondenopvang in Lauwersoog, die vroeger in Pieterburen zat, is bijna failliet. En oprichter Leni het Hart zegt dat de huidige directie verkeerd omspringt met het geld van donateurs. Zo is het nieuwe gebouw duurder uitgevallen dan gedacht. De opvang heeft bijna 3 miljoen euro nodig, anders trekken ze de stekker eruit. Volgens het Hart staan dan wel anderen op om zeehonden te helpen. Na de liquidatiepoging in de Utrechtse wijk Overvecht heeft de politie de dader nog niet te pakken. Het doelwit zou een beruchte Utrechtse crimineel zijn, maar die zou niet zijn geraakt. Volgens de AD gaat het om Galit H., die 9 jaar geleden al eens doelwit was van een vergismoord in de wijk, waarbij een ander werd doodgeschoten. Het bestuur van de publieke omroep gaat door met het Songfestival, ook al zien honderden omroepmedewerkers dat niet zitten. Ook tientallen kijkers hebben al geklaagd bij de ombudsman van de NPO. De Avrotros trok zich terug vanwege de deelname van Israël. De NPO is nu van plan om de inzending te gaan regelen. En een rode beuk in het Groningse Middelstum is verkozen tot boom van het jaar. De boom staat bij de kerk, is ruim 150 jaar oud en kreeg meer dan 6000 stemmen, ruim het dubbele van de nummer 2 uit Utrecht. Toch zijn er ook zorgen. Volgens de beheerder heeft de beuk last van langdurige droogte en het veranderende klimaat. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het af tot rond de 10 graden. Morgen zonnig en 18 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
9: Sky Radio Verkeer.
22: ANWB.
25: De files worden korter, maar op een aantal wegen gaat het nog moeizaam. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is aan het begin van de spits een ongeluk gebeurd. De weg is nog altijd dicht tussen Bokstel en Best. Dat duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog 40 minuten oponthoud tussen Beest en Kerkdriel. Dat heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. Verder is het nog druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij Werkendam, de vertraging is een kwartier. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je nog 20 minuten oponthoud tussen Nijmegen en Haps. Dat heeft ook te maken met een pechgeval.
9: Sky Radio Flits Update.
22: Flitsmeister.
25: Flitsmeister meldt flitsers. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij hectometerpaal 168,1. En op de A12 Utrecht richting Den Haag bij 17,0.

0: Radio. Natuurlijk ook op je smart speaker.
1: Hey Siri, speel Sky Radio.
2: Heel fijn. Dit is Sky Radio.

0: uit alle iconische Disney-films. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen hier klaar. Ga naar skyradio.nl of de Instagram van Sky en plaats jezelf op de gastenlijst. Wie weet zit jij straks bij de nieuwe show van Disney in Concert.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
0: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
12: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
14: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
15: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
16: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
17: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
16: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
18: Disney in Concert keert terug naar de Ziggo Dome. Op 20 december is het tijd voor het meest betoverende concert van het jaar. Met al je favoriete Disney hits, een groot live orkest en topsolisten als Carlo Boszhard, René van Koten en Marlijn Beerdenburg. Mis het niet en boek nu op disneyinconcert.nl.
19: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
20: In de keuken alles ready.
21: Nu, later en altijd.
22: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
24: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
25: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flip.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Er zijn nog altijd een paar problemen onderweg. De A2 is dicht van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Best na een ongeluk dat vanmiddag gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht de weg om 9 uur vanavond vrij te geven. Omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het nog druk tussen Beest en Zaltbommel. Vertraging is een kwartier. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je nog ruim een half uur vast tussen Nijmegen en Haps. Dat komt door een pech.

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.nl.

0: Nu bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
4: Balen zeg.
5: Koffie?
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
1: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Hey joh, hij is weer terug.
11: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
10: Nee, het wiel van Fortuin, bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis denk of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
13: Voor de makers.
7: Praxis.
14: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
19: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
20: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
21: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
22: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
23: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
24: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
23: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
26: Dit is Sky.
0: 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Albert Heijn denkt vanavond alle vers producten weer in de schappen te krijgen. Volgens de supermarktketen zijn de distributiecentra sinds het cyberincident weer bijna volledig hersteld. De levering van houdbare producten was al hervat. Online boodschappen bestellen en bezorgen zit er voorlopig nog niet in. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen een 30-jarige man uit Maastricht die in maart een 4-jarig jongetje doodreed. Daarnaast wil het OM dat hij 5 jaar niet mag rijden. Hij reed 112 km per uur, waar 50 is toegestaan, en had veel te veel gedronken. Het kind overleed aan zijn verwondingen en zijn moeder raakte zwaar gewond. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een systeem waar 55 miljoen euro aan uitgegeven is. Het gaat om een platform dat werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar zou moeten verbinden. Er is 5 jaar aan gewerkt, maar het UWV ziet er geen heil meer in. De bouwer van het platform zegt dat het UWV niet de juiste data aangeleverd heeft om het systeem goed te laten werken. Het Amsterdamse De La Mar Theater zal volgende week zaterdag een lichtje branden voor Paulien Cornelissen. Dat gebeurt tijdens een besloten herdenking in de Wim Sonneveldzaal, waar zij de première zou spelen van haar nieuwste voorstelling. Paulien Cornelissen, ook bekend als jurylid van De Slimste Mens, overleed eind vorige maand aan de gevolgen van kanker. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog met een redelijk krachtig windje aan zee. Temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen is het droog en zonnig met temperaturen tussen 17 en 21 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
3: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde op de A2... is de weg van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstel en Best. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog een uur duurt. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat een pechgeval. Tussen Nijmegen en Haps kost het je 20 minuten extra.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
5: Flitsmeister meldt flitsers op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij hectometerpaal 57,9. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij 59,8.

0: sluit je op vrijdagmiddag af bij Sky met Feel Good Friday. Kom in de stemming met de beste Feel Good hits en tel samen met ons af naar het weekend. Dus niet zomaar Friday, maar Feel Good Friday. Feel Good Friday. Elke vrijdagmiddag van 2 tot 6 op Sky Radio.
1: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
2: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
0: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
5: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Loterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Thuisbatterij.
7: Einde salderingsregeling.
8: Terugleverkosten.
9: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
12: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
13: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
12: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
14: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
15: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
14: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
16: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
17: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
18: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
19: In de keuken alles ready.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
23: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
25: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
26: Let op. Geld lenen kost geld.
0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
21: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
22: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
26: Dit is Sky.
27: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. De politie en het Openbaar Ministerie willen dat Ahold aangifte doet. Dit laten zij vandaag via een persbericht weten. Het moederbedrijf van Albert Heijn beweert nog steeds dat het om een cybersecurity incident gaat en zegt samen te werken met alle relevante autoriteiten. Waarom tot nu toe geen aangifte is gedaan, wil het concern niet zeggen. Het entertainmentprogramma Buzz op Net 5 stopt na 1 seizoen. Ondanks dat de losse video's op social media goed worden bekeken, denkt Talpa niet dat het programma verder kan groeien. Sinds de start trok Buzz, gepresenteerd door Iris Enthoven en Wiesje Hille, enkele tienduizenden kijkers. De laatste aflevering is op 23 oktober te zien. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat Oekraïne de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zegt dat het niet aan Oekraïne ligt. De president is ook bezorgd over storingen bij het satellietnetwerk Starlink van Trump-bondgenoot Elon Musk, dat cruciaal is voor de Oekraïense krijgsmacht en diens drone-operaties. Zelensky wil de kwestie bespreken met de Britse premier Andy Burnham, die benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne wel blijft steunen. Ouderen worden regelmatig slachtoffer van babbeltrucs, maar een 76-jarige vrouw uit Limburg wist een nepagent te slim af te zijn. Na een telefoontje van een zogenaamde bankmedewerker kreeg ze de nepagent aan de deur. Ze vertrouwden het niet en belde haar dochter, waarop de oplichter zonder buit vertrok. De man staat op beeld en krijgt van de politie 2 weken om zich te melden voordat zijn gezicht bekendgemaakt wordt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog met een redelijk krachtig windje aan zee. Temperaturen tussen 7 en 13 graden. Morgen is het droog en zonnig met temperaturen tussen 17 en 21 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
26: Sky Radio Verkeer. ANWB.
9: Nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde op de A2... is de weg van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstel en Best. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog een uur duurt. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat een pechgeval. Tussen Nijmegen en Haps kost het je 20 minuten extra.
26: Sky Radio Flits Update.
28: Flitsmeister.
9: Momenteel zijn er geen flitsmeldingen.

0: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nieuwe keuken? Kijk op ready.nl.
13: In de keuken alles ready.
14: Nu, en altijd.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
17: De grootste energieslurpers in huis?
18: Wat kost al die kleding nou echt?
17: Wat heb je nog aan zonnestroom?
19: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
20: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
21: Let op. Geld lenen kost geld.
22: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
23: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
25: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank.
0: Onze bank.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
4: De vriendelijke specialist.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.

0: boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
11: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
12: Ah, oh, nee.
11: Maak er een potje van.

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikje anders doet.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Dit is Sky.
10: Sky Radio Nieuws. 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer twijfelt nog over steun aan de zorgbegroting van het kabinet. Tijdens het Kamerdebat klonk kritiek van zowel linkse als rechtse partijen. De zorgpremie stijgt volgend jaar met €12,50. Komt uit op gemiddeld €169 per maand. Het eigen risico stijgt komend jaar met €15. Het kabinet wilde dat nog hoger hebben. In de Duitse stad Essen is een gevangene ontsnapt die onderweg was naar een dokter. De bewakers werden door twee gemaskerde mannen vastgebonden, maar raakten verder niet gewond. De gevangene smeerde hem op een elektrische scooter. De politie heeft een grootschalige zoekactie op touw gezet. De gevangene zat in voorarrest op verdenking van drugsdelicten en zware mishandeling. De politie en het Openbaar Ministerie willen dat Ahold aangifte doet. Dit laten zij vandaag via een persbericht weten. Ahold beweert nog steeds dat het om een cybersecurity incident gaat en zegt samen te werken met alle relevante autoriteiten. Waarom tot nu toe geen aangifte is gedaan, wil het concern niet zeggen. Het cybersecurity incident dat bij Albert Heijn voor lege schappen zorgt, zal een buurtsuper in het Limburgse Arsen niet snel overkomen. Daar houdt de familie Peters de voorraad namelijk gewoon nog bij met pen en papier. Ook de inkoop regelen ze zelf, met groente en fruit rechtstreeks van de veiling. En die aanpak werkt al sinds 1973. Helemaal ouderwets is de winkel trouwens niet. Er staan inmiddels wel moderne kassa's. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, met een redelijk krachtige wind aan zee. Het koelt af naar 7 graden. Morgen is het droog en zonnig, met temperaturen tussen 17 en 21 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
9: Sky Radio Verkeer.
12: ANWB. Nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde op de A2... is de weg van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstel en Best. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog een uur duurt. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat een pechgeval. Tussen Nijmegen en Haps kost het je 20 minuten extra.
9: Sky Radio Flits Update.
10: Flitsmeister.
12: Momenteel zijn er geen flitsmeldingen.
10: Sky Radio.
9: Elke avond van 10 tot

0: Ren je in het zweet naar Kruidvat? Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Je keuken voor de beste prijs. Kijk op ready.nl.
1: In de keuken alles ready.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
7: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar €0,89. Lidl, je verdient het.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
11: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
10: Oei, ik voel de bui al hangen.
11: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
10: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
12: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
17: Voor de makers.
18: Praxis.
19: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen 400 gram voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
24: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com. Vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Typisch Lea met haar herder Max.
9: Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur?
8: De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
17: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
18: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
19: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
20: Hey joh, hij is weer terug.
21: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
20: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
24: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality.
0: Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Dit is Sky.
6: Sky Radio News. 11 uur.
27: Goedenavond, ik ben Jasper Mol. Vanavond zijn in Arnhem 200 mensen samengekomen om de queergemeenschap een hart onder de riem te steken. Aanleiding was de vernieling van meerdere regenboogvlaggen op parkeerplaats De Blauwe Golven aan de rand van de Gelderse hoofdstad. Burgemeester Ahmed Marcouch hield een toespraak. Eerder noemde hij de vernieling al diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. De gemeente heeft nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. Het werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt naast de steun nu ook stevige kritiek. Zo wordt het WEC bij Lauwersoog een te duur prestigeproject van de vorige directeur genoemd. Met een fractie van dat geld zou zeehondencentrum Pieter Buren gewoon opgeknapt kunnen worden. Oprichter en oud boegbeeld van de bekende zeehondenopvang Leni het Hart is ook not amused. Zij vindt dat er verkeerd met geld van donateurs en bezoekers wordt omgegaan. Denemarken zegt dat de Verenigde Staten zich aan de wetgeving van Groenland moeten houden als zij daarna grondstoffen gaan zoeken. Het land reageert op de Amerikaanse president Donald Trump, die eerder aankondigde een grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie te zullen beginnen op het gigantische Arctische eiland dat bij het Deense Koninkrijk hoort. Je kent het wel, je ziet een bekende aankomen, maar je doet alsof je die niet ziet. Volgens psychologen is dat juist heel sociaal. Door weg te kijken geef je elkaar namelijk de ruimte. Pas op zo'n 3 meter afstand maken we weer oogcontact om te groeten. En opvallend, zelfs baby's van 3 maanden doen dit al. En dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het wordt 13 graden op de Wadden en 7 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust staat een stevige zuidwestenwind. Morgen eerst zonnig en in de middag wat meer bewolking. Het blijft droog met temperaturen van 17 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
28: Sky.

0: iconische Disneyfilms. Live met een groot orkest en de beste artiesten. Dat kan je 20 december gaan beleven tijdens Disney in Concert in Ziggo Dome Amsterdam. Sky Radio zorgt dat jij erbij kan zijn, want de kaarten liggen hier klaar. Ga naar skyradio.nl of de Instagram van Sky en plaats jezelf op de gastenlijst. Wie weet zit jij straks bij de nieuwe show van Disney in Concert.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
3: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Nu bij

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Duitse kwaliteitskeuken. Kijk op ready.nl.
6: In de keuken alles ready.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
12: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
13: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
16: Let's go for more from Extra Max.
15: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
19: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
20: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
19: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op Toyota.nl.
21: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
6: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Op zondag 15 november spelen de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena tegen de Barça Legends. Koop nu je tickets via ajax.nl/legends.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Dit is Sky.
3: Sky Radio Nieuws. 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Neefie Ramirez. Onrust vanavond in Amsterdam-Noord. Rond een brand in de wijk Floradorp liet de situatie uit de hand toen hulpdiensten wilden ingrijpen. Er werden stenen en vuurwerk naar de politie gegooid, waarop de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De onrust zou te maken hebben met boosheid in de wijk over een afwijzing van de gemeente voor het jaarlijkse vreugdevuur. Zo'n 200 mensen zijn vanavond in Arnhem bijeengekomen om de queergemeenschap te steunen. Dat gebeurde nadat meerdere regenboogvlaggen waren vernield bij een parkeerplaats. Burgemeester Ahmed Marcouch sprak de aanwezigen toe en noemde de vernielingen eerder al diep kwetsend en crimineel. De gemeente heeft nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan. Denemarken zegt dat de Verenigde Staten zich aan de wetgeving van Groenland moeten houden als zij daarna grondstoffen gaan zoeken. Het land reageert op de Amerikaanse president Trump, die eerder aankondigde een grootschalige winning van olie, gas en mineralen te willen beginnen op Groenland. Het gigantische Arctische eiland hoort bij het Deense Koninkrijk. Vorige maand werd nog wel een akkoord gesloten om de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland te versterken. En dan een Pokémon-verzamelaar uit Den Bosch is voor zo'n €50.000 aan kaarten en videogames kwijtgeraakt door een inbraak. De diefstal gebeurde terwijl hij op een beurs was om een deel van zijn collectie te verkopen. Opvallend, de inbrekers gebruikten zelfs zijn kussenslopen van zijn bed om de buit mee te nemen. Dat meldt Omroep Brabant. De politie onderzoekt de zaak. En dan het weer. Vannacht blijft het droog met 7 tot 13 graden. Aan de kust staat wel een stevige zuidwestenwind. Morgen is er eerst volop zon, later meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.
2: Sky Radio. Elke avond van 10 tot 1

0: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Met meer onderzoek kunnen we dit veranderen. Want elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Ga naar hartekind.nl.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio Nieuws. 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Nejefie Ramirez. Onrust in Amsterdam-Noord woensdagavond. Rond een brand in de wijk Floradorp liep de situatie uit de hand toen hulpdiensten wilden ingrijpen. Er werden stenen en vuurwerk naar de politie gegooid, waarop de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De onrust zou te maken hebben met boosheid in de wijk over een afwijzing van de gemeente voor het jaarlijkse vreugdevuur. En ook onrust in de Albanese hoofdstad Tirana. Studenten gingen daar voor de

tweede dag op rij de straat op om te protesteren tegen de omstandigheden op universiteiten. Ook willen ze dat premier Edi Rama opstapt. Bij de rellen werd brand gesticht in het ministerie van Justitie en raakten meerdere overheidsgebouwen beschadigd. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de demonstranten uiteen te drijven. 8 Amerikaanse staten dagen OpenAI voor de rechter vanwege ChatGPT. Volgens de aanklagers kan de chatbot schadelijk zijn voor kinderen en in sommige gevallen zelfs gevaarlijke adviezen hebben gegeven. OpenAI gaat niet in op die beschuldigingen, maar zegt wel verder te werken aan extra veiligheidsmaatregelen. Met de rechtszaken willen de staten meer toezicht op het bedrijf en strengere bescherming voor jonge gebruikers. En dan Louis van Gaal, die ruilt het voetbalveld in voor een schildersdoek. De voormalig bondscoach is komend seizoen namelijk te zien in Sterren op het Doek van Omroep Max. Van Gaal verkocht jarenlang nee, maar heeft nu toch toegezegd, zei omroepbaas Jan Slachter bij Pauw en de Wit. In het programma wordt Van Gaal door kunstenaars geportretteerd, terwijl hij wordt geïnterviewd. En dan het weer. Vannacht blijft het droog met 7 tot 13 graden. Aan de kust nog wel een stevige zuidwestenwind. Morgen is er eerst volop zon, later toch meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.

0: Sky Radio. Natuurlijk ook op je smart speaker.
1: Hey Siri, speel Sky Radio.
2: Heel fijn. Dit is Sky Radio. Non-stop greatest hits.
3: Better days are coming.

0: Radio luister je ook op DAB+. Thuis, op je mobiel of in de auto. De beste geluidskwaliteit, altijd en overal. Via DAB+. Dit is Sky.
1: Sky Radio Nieuws. 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. Zo'n 200 mensen zijn woensdagavond in Arnhem bij elkaar gekomen om de queergemeenschap te steunen. Dat gebeurde nadat meerdere regenboogvlaggen waren vernield bij een parkeerplaats. Burgemeester Ahmed Marcouche sprak de aanwezigen toe en noemde de vernielingen eerder al diep kwetsend en crimineel. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan. Mensen die vanuit het buitenland zijn geadopteerd krijgen mogelijk meer controle over hun persoonlijke gegevens. Adoptiebureau Wereldkinderen onderzoekt of delen van adoptiedossiers kunnen worden verwijderd als geadopteerden dat willen. Dat meldt Trouw. Aanleiding is een uitspraak van de autoriteit persoonsgegevens. Die gaf een geadopteerde vrouw gelijk die wilde dat haar privébrieven tussen haar en haar biologische ouders uit haar dossier zouden worden gehaald. Opnieuw een onrustige dag in de Albanese hoofdstad Tirana. Studenten gingen daar voor de tweede dag op rij de straat op om te protesteren tegen de omstandigheden op universiteiten. Ook willen ze dat premier Edi Rama opstapt. Bij de rellen werd brand gesticht in het ministerie van Justitie en raakten meerdere overheidsgebouwen beschadigd. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de demonstranten uiteen te drijven. En een opmerkelijke ontsnapping in Duitsland die zo uit een film lijkt te komen. Tijdens een doktersafspraak in Essen werd een gevangene bevrijd door 2 gemaskerde mannen. Zij bonden de bewakers vast, waarna de verdachte op een elektrische step wist te ontsnappen. De man zat vast voor onder andere drugsdelicten en zware mishandeling, volgens persbureau DPA. De politie is met veel mensen op zoek naar de man.